ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

als een wilde mosk, vlinnen trouw het bosk. Safje lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat giet van lucht naar skaat. En als ik ting kon die, fluit ik wild, ik vlug.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is mijn voicemail. Ik ben even de waande mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een berichtje even te litten naar de toon.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur. Radio Spannenburg.
1: Dokter,

just how you feel.

Voor stelfitten wat er te doen is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh en zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Frieske landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Zinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar...

0: Er zijn zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

het lijsten naar uit de Frieske Marren en hun programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live Shen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Agris All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien live en kicking. Tongetje om Jochen Oeren.
1: Radio Spannenburg.
2: Ik zit als moor als een hap achter.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Aflevering 262. Het is afslag maandag. Het is 11 en 12 oktober 2026. Leuk dat je luistert.
5: We gaan ontzettend veel tips voor de herfstvakantie delen.
4: Is dat zo?
5: Ja.
4: Ik ben dol op herfstvakantie.
5: Het wordt een bommetje volle show.
4: Heerlijk. Nou, dan gaan we meteen los. Chaka Khan is dit. I'm Every Woman.

0: Ho, ho. Hey, ho. Ho. Oh, no.
1: Je krijgt het niet cadeau.
0: Nee. Afslag maandag gelukkig wel. Dat scheelt alweer een hele
1: hoop. Dat is gratis,
0: ja. Ja,
1: niks is gratis.
0: Ik zou zeggen, daar betaal je gewoon belasting voor, hoor.
1: Zo is dat.
0: Ja. Tjoen, jongen.
1: Heel klein beetje belasting.
0: Ja, het is haast niks. Wij doen het hier ook op houtjes. Ja. Aflevering 262, afslag maandag 11 en 12 oktober van het jaar 2026. En dit zit erin.
1: Nou, wat ik zo net al zei, ontzettend veel uittips voor de herfstvakantie. Dus blijf zeker luisteren als je vrij hebt.
0: Ja, doe ik.
1: Verder hebben wij nieuws uit de regio. Arnoud van der Ridder, hij is geschiedenisonderzoeker. Publiekshistoricus heet dat met een mooi woord. En hij blijft allemaal nieuwe verhalen verzamelen over het Landgoedhuizen Reis. De afgelopen zomer verscheen daar een boek over. Over de mensen die daar tussen 1834 en 1937 op dat landgoed werkten. Nou, dat heeft heel wat reacties opgeleverd. En daarom blijven er nieuwe verhalen opduiken. Dus hij is weer benieuwd naar een soort vervolg hierop.
0: Oké. Okay.
1: En het weer voor de komende week, nou, dat ziet er eigenlijk prima uit. Want het is de komende week vaak droog. En met allemaal zonnige momenten ertussendoor. Het wordt ook warmer.
0: Oh.
1: Tussen de 16 en 19 graden.
0: Oké, okay, nou ja, goed, weet je, dat kan gebeuren.
1: Ja, nou, dat is ook wel weer even lekker na die koude dagen. Ik heb het winterdekbed alweer van zolder gehaald.
0: Ja, dat rook weer heel sneek.
1: Oh, lekker stomen.
0: Heerlijk.
1: Warmte.
0: Derde plaat daarachter is... Ja, en als die 30 graden studio is, dan gaat het niet klaar, hè. De derde plaat daarachter is altijd vinyl.
1: Altijd?
0: Altijd vinyl,
1: ja, zeker. Ja.
0: Maar ik zit het hoesje nou even te zoeken. Waar heb ik nou weer gelaten, jongens?
1: Vers koud vinyl.
0: Oh, ja, ik heb...
1: Ik heb het hoesje gevonden.
0: Nou, het hoesje dat verrabbelt aan alle kanten.
1: Ja, maar ja, als de plaat maar goed is, hè. We hopen dat Electric Light Orchestra u zal bevallen.
0: Met? Ja, Sweet Talking Woman, dankjewel.
1: Dank je.

0: Ja, tot het gaatje zeggen we dan natuurlijk, hè.
1: Oh.
2: Ja, ik ben er ook weer bij.
0: Ja, hallo Ronald.
2: De microfoon.
0: Ja, die ook. Chicago, make me smile.
2: Ja, we gaan naar de herfstvakantie. We hebben heel wat evenementen die je in de herfstvakantie kan doen. Dus laten we meteen losbranden. Ben je dol op puzzelen? Of puzzel?
0: Ja, het is een van die discussie lijkt ook weer op. Hou er mee op. Ah, ja. Het is gewoon puzzel.
2: Het is puzzelbeurs in Workum. Of puzzelbeurs, ik weet het eigenlijk niet. Maakt nou helemaal niks uit. Bezoekers worden gevraagd om een complete puzzel mee te nemen en kunnen deze vervolgens omruilen voor een andere puzzel. De puzzelbeurs wordt gehouden op donderdag 15 oktober vanaf 3:00 in de bibliotheek van Workum.
0: Dat is net als die kansloze discussie over friet en patat.
2: Ja.
0: Ook zo kansloos. Het IRFDF Woudagemaal in Lemmen die wordt tijdens de herfstvakantie 3 dagen onder stoom gebracht. 13, 14 en 15 oktober, daar kunnen bezoekers het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld in actie zien. Het is allemaal geopend van 11:30 tot 5:00.
2: In het Papagenohuis in Lemmen, daar is vanaf 13 oktober een expositie te zien van kunstenares Diana den Boom. Ze woont in Lemmer, staat bekend om haar sfeervolle portretten waarin emoties, herinneringen en persoonlijke verhalen centraal staan. Met warme kleuren, bloemen en abstracte elementen creëert ze kunstwerken waarin zachtheid en kracht elkaar ontmoeten. Na schilderijen zijn er ook bijzondere handgemaakte tassen van haar te zien. De tentoonstelling is vanaf 13 oktober te zien. Je hebt wel eentjes de tijd, eind november dan is de laatste ronde. Te zien dinsdag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 4:00 in Papagenohuis in Lemmer.
0: Lemmer krijgt dit jaar voor het eerst een echte herfstbraderie. In het centrum langs het dok staan een tal van marktkramen met artikelen voor huis en tuin, decoratie, mode en andere seizoensproducten. De herfstbraderie die wordt gehouden op zaterdag 17 oktober van 11:00 tot 5:00 in het centrum van Lemmer.
2: En we blijven nog even in Lemmer, want daar hebben ze het Lemster Filmweekend in het Papagenohuis verspreid over 4 dagen. Er staan een kinderfilm, 2 internationale producties en 2 bijzondere bioscoopfilms op het programma. Wil je weten welke dat zijn en reserveren, dan kun je naar papagenohuisfriesland.nl.
0: Bij Bifla in Delfsterhuizen wordt zaterdag 17 oktober een tweedehands markt voor kinderkleding en speelgoed georganiseerd. Bezoekers kunnen rondneuzen tussen kleding, speelgoed en allerlei andere leuke tweedehands vondsten. De markt die vindt plaats in het sfeervolle authentieke kerk aan de Marwee 86 in Delfsterhuizen op zaterdag 17 oktober van 10 tot 1.
2: En de afdeling vrouwen van nu die houdt op dinsdag 13 oktober een bijeenkomst in Langweer. Het gaat over veiligheid, want tijdens de avond zijn wijkagent Patrick Bottinga en Erik Wolbers de gast. Zij gaan van alles vertellen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en beantwoorden ook jouw vragen. Waar moet je zijn? De Hoekstingen, dat is bij de kerk aan de Onzingaleene. En dat begint om 8:15 aanstaande dinsdag in Langweer dus. Meer evenementen vind je op onze site rtvspannenburg.nl. En wil je een evenement insturen, dan is dat altijd mogelijk op het e-mailadres nieuws@rtvspannenburg.nl.
0: Mooi. Wat gaan we zo meteen doen?
2: Gaan we kijken wat het weer doet in de herfstvakantie.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Eerst hele mooie muziek. Zometeen de CCS Tap Turns on the Water.

0: Ja, probeer deze artiest maar eens uit te spreken. Collective Consciousness Society, Tap Turns on the Water. Nee, in één keer goed, wat leuk.
1: Jij bent niet naar het Oktoberfest in Balk geweest dit weekend.
0: Nee.
1: Anders was dit niet gelukt.
0: Nee, dat, nee. en daarvoor hadden we Impossible. En daar gaat het dus wel mis, hè. Impossible, Nothing But Thieves. Wie ik hoort je, is die überhaupt aanwezig?
1: Zeker. Vast te prikken, hè. Half negen.
0: Ja, want dat gaat goed de laatste tijd, hè.
1: Het gaat eigenlijk altijd goed.
0: Ongekend.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Ja, in onze regio begint de maandag fris. Dat houdt in dat in de ochtend de temperaturen tussen de 6 en 9 graden liggen. Plaatselijk kan ook nog wat mist voorkomen. En verder zijn er perioden met zon- en wolkenvelden. De wind die is zwak tot matig, komt uit het zuiden. En dat houdt in dat er wat warmere lucht aangevoerd wordt. Later in de ochtend is het al zo'n 12 tot 14 graden in onze regio. Dus dat is prima. Dan de maandagmiddag blijft het droog. Afwisseling van zon en wolken. Aangenaam herfstweer. Al blijft het in onze regio net iets koeler dan het zuiden van het land. Temperatuur rond de 14, misschien 15 graden. En tegen het einde van de middag dan neemt de bewolking geleidelijk toe. In de avond dan raakt het dus verder bewolkt. Mogelijk langs de kust een wat stevige zuidenwind. Later op de avond is een lichte bui niet uitgesloten. De temperatuur die daalt naar ongeveer 10 graden landinwaarts. Aan de kust ligt de temperatuur wat hoger. Nou, de nacht naar dinsdag verloopt bewolkt met af en toe een lichte bui. De bewolking, onder die bewolking koelt het weinig af. Minima tussen de 10 en 14 graden. De zuidelijke wind is matig. Aan de Waddenkust soms vrij krachtig. Nou, dinsdag overdag dan is het bewolkt. Trekken er geregeld enkele lichte buien of perioden met lichte regen over de regio. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidenwestenwind. En ja, ondanks dat wisselvallige weer is het wel opvallend zacht. Temperaturen rond de 18 graden. Woensdag belooft dan wel een fraaie herfstdag te worden. Blijft droog, veel ruimte voor de zon, weinig wind. En dan ook zo'n 17 tot 19 graden. Donderdag houdt het rustige en zachtige herfstweer aan. Aanwisseling van zon en wolken. Blijft droog, temperatuur 18 graden. Vrijdag dan neemt de kans op regen toe. En dan lijkt het weer tijdelijk weer wat minder vriendelijk te worden. Het is alleen even de vraag hoeveel neerslag er gaat vallen. Dat is nu nog niet goed te voorspellen. Het komende weekend dan lijken de neerslagkansen weer kleiner te worden. En dan volgt waarschijnlijk een rustige herfstperiode. Met mogelijk wat mist in de nacht en de ochtenduren. En overdag gaat je op 14, 15. Nou, dan is het prima herfstvakantie weer. Alleen dus de dinsdag en de vrijdag een beetje tegenvallend.
0: Prima te doen dus.
1: Ja.
0: Eens kijken of de weerspreek van deze week ook prima te doen is.
1: Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen.
0: Bedankt. Zometeen in Afslag Maandag
1: hebben we het nieuws uit de regio met een bijzondere variant op apenkooi die kinderen meer moet laten bewegen.
0: Oh, dat klinkt goed. Ja. Dat klinkt goed. Dat was het.
1: Ik zou zeggen, blijf luisteren. Erik kondigt de muziek aan.
0: Home here, home heart. The Google Dolls, Iris is dit.

0: Julien Clark. Elle voulait que l'appel Venise. Op mijn beste Frans klonk het een beetje. Ja, jij doet Duolingo in het Frans.
1: Ja, maar wat dat betekent, dat weet ik niet.
0: Maar klonk het een beetje zoals ik het zei?
1: Redelijk.
0: Oh.
1: Redelijk. Ja, joh, je gaat het nooit zo perfect krijgen. Dus ja, dan is dit mijn oordeel.
0: Oké. En in mijn oordeel het nieuws met Ronald van der Pol.
1: Ja, een vrouw die is zaterdagmiddag licht gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Merk in Jouren. Dat ongeval dat gebeurde om 2 uur op een voetpad. De vrouw die kwam door de aanrijding te vallen en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Op de fatbike zaten 2 jonge vrouwen. Zij bleven ongedeerd. De politie die heeft de situatie daar vastgelegd en onderzoekt de toedracht van het incident.
0: Het klassieke spelletje Apenkooi dat krijgt een moderne update met Apenkooi XL on Tour. Reizen Sport Friesland en verzorgverzekeraar de Friesland de komende maanden langs Friese gemeenten. Kinderen krijgen daarbij een keycard waarmee ze digitale punten kunnen verzamelen tijdens het parcours. Door licht, geluid en spelelementen moeten bewegen aantrekkelijker worden gemaakt. Volgens de initiatiefnemers draait het vooral om plezier. Als kinderen bewegen leuk vinden, dan gaan ze het ook langer blijven doen. En na de aftrap in Heerenveen trekt de tour verder door de provincie en kunnen zowel schoolklassen als gezinnen deelnemen.
1: Ja. En dan hebben we nog dubbel onderzoeksnieuws. We beginnen met een onderzoek van Arnold van der Ridder. Hij blijft nieuwe verhalen verzamelen over het verdwenen landgoed Huize Rijs. Afgelopen zomer verscheen zijn boek over de mensen die daar op dat landgoed werkten. Maar sindsdien blijven nieuwe vondsten opduiken. Zo kwamen er oude brieven, persoonlijke voorwerpen en zelfs een bijzondere jurk van een vreule boven water. De jurk die werd ooit geschonken aan een naaister die op het landgoed werkte. Arnoud van der Ridder zegt dat juist dit soort persoonlijke verhalen de geschiedenis tastbaar maken. Ook inwoners van de regio ontdekten steeds vaker dat hun eigen voorouders deel uitmaakten van die geschiedenis. Nieuwe informatie wordt daarom nu verzameld voor een aanvullend informatieboekje dat samen met het bestaande boek verkrijgbaar zal zijn.
0: En onderzoeker Nick van Uden uit Dordrecht is op zoek naar de nabestaanden van Harm de Vries uit Sint-Johannesga. De Vries werd geboren in Rotsterhoule en vocht tijdens de meidagen van 1940 op het eiland van Dordrecht. Hij raakte daarbij zwaar gewond tijdens de gevechten met Duitse troepen en overleed op 14 mei 1940 in een ziekenhuis in Dordrecht. Van Uden werkt aan een boek over de militairen die tijdens de strijd op het eiland van Dordrecht om het leven kwamen. Hij wil hun persoonlijke verhalen vastleggen en zoekt daarvoor contact met de familieleden van de Vries en andere Friese militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden.
1: Meer nieuws in de app van Spannenburg en rtvspannenburg.nl. Pompoenen, zelfgemaakte kaarsen en granola. Op boerderij Kleurrijk in Oude Midden. Daar stond afgelopen weekend alles in het teken van de pompoenmarkt. Bezoekers die konden daar producten kopen die door de cliënten van JP van de band zelf zijn gekweekt en gemaakt. En dat was nogal een werkje. Bekijk de video in de app bij Spannenburg dus.
0: Zometeen.
1: Zometeen. Oeh, schrik van.
0: Ja, dat merk ik inderdaad.
1: Oh ja, in het Herden komt Proef de Kunst weer dit weekend. Gaan we het zo even over hebben.
0: Leuk. En dit intro is alleen al magisch.

0: Dat is toch lekker, Slate en de Banging Man op Radio Spannenburg. We hebben nog een ingekomen berichtje, Ronald.
1: Ja, dat gaat over Proef de Kunst in Terhegnen. Dat komt er weer aan. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober is dat in Terhegnen. Kunst, muziek, theater en culinair genieten. Dat wordt allemaal gecombineerd. Er zijn zo'n 40 kunstenaars geselecteerd. Bezoekers kunnen genieten van schilderkunst, maar ook fotografie, sieraden, beeldende kunst en textielkunst. En er is allerlei culinaire verrassingen te proeven. Naast de kunstwerken is er ook een uitgebreid programma met muziek, theater, demonstraties en creatieve workshops. Proef de Kunst is zowel zaterdag als zondag van 11 tot 5. Alle kunst- en hapjeslocaties die zijn vrij toegankelijk. Een overzicht van alle deelnemende kunstenaars en de activiteiten vind je op de website proefdekunst.nl.
0: Oké, zometeen in de tweede uur van Afslag Maandag
1: gaan we de natuur induiken, want het wordt prima weer om te genieten in de herfstvakantie van onder andere de Gaasterlandse Natuurweek. Maar er is

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 262. De tweede uur van 11 en 12 oktober 2026. Zometeen de Natuurweek in Gaasland. Je kan het rijstig bos ontdekken. We hebben een groene marktfestival in Harig en een wilde buitendag in het Lieklammerbos. Nou, wat het allemaal is, dat moet je gewoon lekker blijven luisteren naar Afslag Maandag.
5: En al zou je het doen voor de muziek, want
4: wat is de platengoud?
5: Ja, een goede playlist hebben. Zometeen hebben we ABBA voor je, Mamma Mia, naar Spagna.

0: Aanslag maandag 10 minuten over 9. Leuk dat je erbij bent. Op de zondagavond of de maandagochtend.
1: Zo, nou, die knalt er even in.
0: Morgen even.
1: Ja, we gaan naar wat evenementen in de natuur. De Gaasterlandse Natuurweek die brengt ook dit jaar weer tientallen activiteiten samen rond de natuur, landschap en duurzaamheid. Van excursies en workshop tot lezingen en kinderactiviteiten verspreid over de week kunnen bezoekers kennis maken met de natuur. Het thema van dit jaar is mossen. Die kleine groene plantjes spelen een belangrijke rol in de natuur. Doordat ze vocht vasthouden en zuurstof produceren, fijnstoffen opnemen en beschutting bieden tegen talloze diersoorten. Nou, ben je nou benieuwd naar dit programma? Dan kun je even een kijk nemen op hun website gaasterlandsenatuurweek.nl.
0: Ik zie dat heel veel al volgeboekt is.
1: Nou, dan moet je snel wezen.
0: Ja, het zijn echt de laatste evenementen van deze week. Ja, waar nog een paar plekjes vrij zijn. Even zien. We blijven in Gaasterland. Wie meer wil weten over de geschiedenis en de natuur van het Rijsterbos, die kan dinsdag mee met een wandeling van het Frieske Geer. Tijdens de excursie vertelt de gids over de geschiedenis en de bijzondere bomen, de oude lanen, hoogteverschillen en de bewoners die hier door de eeuwen heen leefden. 2 uren, zo lang ben je onderweg. Het is zowel leuk voor volwassenen als voor kinderen. Het is dinsdag tussen 2 en 4. Vooraf aanmelden is verplicht op het Frieske Geer. .nl/activiteiten.
1: Zondag 18 oktober vormt het terrein van Manege Gaasterland in Haren opnieuw het decor voor de Groene Markt. Langs de bosrand presenteren 120 standhouders hun duurzame biologische lokale en fairtrade producten. Bezoekers die kunnen inspiratie opdoen voor duurzaam wonen, reizen en tuinieren. Deelnemers aan workshops en demonstraties bekijken van verschillende ambachten. Wie even wil uitrusten kan terecht op het Voelplein met diverse foodtrucks en terras en live muziek. De Groene Markt die vindt plaats op zondag 18 oktober van 11:30 tot 5:30 bij Manege Gaasland in Harig. Het kost je niks om aanwezig te mogen zijn.
0: En dan zit het ook nog midden in de duurzaamheidsweek van de gemeente. Kun je mooi besparen op, ja? op de hoge gasrekening van komende winter.
1: Ja, ja.
0: Dan hebben we ook nog een wilde buitendag voor u in de aanbieding in het Liklamabos. Dat wordt georganiseerd door Natuurmonumenten aanstaande donderdag. De wilde buitendag voor kinderen. Tijdens deze actieve ochtend of middag kunnen kinderen deelnemen met allemaal klimactiviteiten. Ze kunnen bouwen, speuren en allerlei avonturen beleven in het Liklamabos. Kinderen verzamelen onderweg dan allemaal stempels samen met papi en mami. En ontvangen na afloop een echt oer-boswachtersdiploma.
1: Ja, wie wil dat nou niet?
0: Ja, wat leuk. De activiteit die duurt zo'n 2 uurtjes is geschikt voor gezinnen. Deelname is gratis voor leden van Oeren. Niet-leden moeten €8 per kind betalen. En volwassen begeleiders die mogen er gratis mee. Je moet je wel aanmelden op de website natuurmonumenten.nl. Toen dacht ik eventjes kijken hoe makkelijk dat dan te vinden is op die site. Dat was niet heel makkelijk.
1: Oh.
0: Nee, je moest echt naar het regio menu en dan het Liklamabos. Maar toen kwam ik er stiekem achter dat het op de website van de Gaasterlandse Natuurweek was het veel makkelijker te vinden. Dus als je de Oerenwilde Buitendag wil boeken via Natuurmonumenten, kun je dat ook via de website van de Gaasterlandse Natuurweek doen. Dat ging wat makkelijker.
1: Nou.
0: Tip van Flip.
1: Wie is Flip?
0: Dat ben ik in dit geval.
1: Oké. Okay. Flip van der Pol, wat is er voor een plaat?
0: Flip Fluitketelshow van André van Duin.
1: Dat had je ook al voor, ja. In die poffertjeskramp. Pannenkoekhuis, dat was het. Leuk.
0: Nee, geen Flip Fluitketelshow gaan we draaien. Nee. Wel van eigen bodem, koos je werkeloosie?
1: Nou, ik ben niet werkeloos hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar jij hebt ook geen koos.
1: Nee, dat scheelt alleen.
0: Wat hebben we nou? Zometeen nog meer. Charlie Poef komt er ook aan.

0: Charlie Poef. How long? Puff, puff.
1: Puff, puff.
0: Wij gaan de herfstvakantie tegemoet. En dat kunnen we ook sportief doen. Dat is trouwens best wel belangrijk, dat het sportief...
1: Er moet meer bewogen worden.
0: Meer bewogen worden, want het staat slecht gesteld met de gezondheid van onze toekomstige generatie. Nou, er gaat verandering in komen komende week. Let maar op.
1: Ja, nou, voetbalmagazine...
0: Gaat heel wat gebeuren.
1: Ja, zal ik maar beginnen dan?
0: Ja.
1: Oké. Voetbalmagazine Panna, die organiseert op vrijdag 16 oktober een speciale sterrenteam voetbaldag bij FC Lemmer. Kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen deelnemen aan trainingen, partijspelen en verschillende voetbaluitdagingen. En ook mascotte Sticky is aanwezig. Aan het einde van de dag krijgen talentvolle deelnemers bovendien de kans om geselecteerd te worden voor de landelijke finale daarvan Panna Sterrenteam. Meer informatie en aanmelden kan op panna-sterrenteam.nl. De voetbaldag die vindt plaats bij FC Lemmer op vrijdag 16 oktober.
0: Even kijken wat dat voor figuurtje is, die mascotte. Sikki? Oh, het is een geitje. het is een geit. Ik denk al, wat is een Sikki op zijn Engels? Maar het is een geit, nou snap ik hem.
1: Sick.
0: We gaan naar Heerenveen. Sportstad Heerenveen organiseert tijdens de herfstvakantie een uitgebreid programma voor jong en oud. Dinsdag dan staat er een gratis mega sportdag op het programma voor kinderen van 4 tot 12. Dan kunnen ze kennis maken met allemaal uiteenlopende sporten. Onder andere free running, judo, volleybal, dans en boogschieten. Padelliefhebbers die kunnen donderdag deelnemen aan speciale beginnersclinics. En op vrijdag dan is er vervolgens een vrij inloopmoment waarbij deelnemers onder begeleiding kunnen spelen. Nou, padel is natuurlijk helemaal hot and happening. Schijnt wel iets met je ogen te zijn.
1: Ja, ik heb het gelezen, ja.
0: Hoe zat dat ook alweer?
1: Ik weet niet, maar
0: als
1: ik
0: dat in je oog kwam, die bal of zo?
1: Die bal, ja. Ik heb het bij Lubach gezien, volgens mij.
0: Oh, ja.
1: Die had er iets over gedaan, dacht ik.
0: Even een verzekeringetje van tevoren afsluiten.
1: Of een brilletje opdoen.
0: Of een bril opdoen, ja.
1: Zo'n vuurwerkbril, dat moet toch gewoon helpen?
0: Ja, in theorie wel. Dan hebben we ook nog het zwembad van Sportstad. Die verandert op vrijdag in een feestlocatie. Ze hebben namelijk disco zwemmen en een heuse stormbaan. Kinderen tot en met 14 jaar met een zwemdiploma kunnen zich hiervoor aanmelden. En dat kan dan op de website van Sportstad.
1: Ja, en voor sportieve waterratten ook organiseert het FIEF op dinsdag 13 oktober het Aquarox in Swimfun Lemmer. Tijdens deze activiteit organiseren deelnemers zwemmen met uitdagende kracht- en conditieoefeningen. Onder begeleiding leggen zij een speciaal Aquarox parcours af. Dankzij verschillende niveaus is de activiteit geschikt voor zowel beginnende als ervaren sporters. Er zijn startmomenten in de middag van 2 tot 3 en in de avond van 7 tot 8. Ja, en na afloop mag iedereen nog een uurtje gaan vrij zwemmen. Deelname kost €7 per persoon. Zwemdiploma is natuurlijk verplicht. En aanmelden kan via het FIEF.frl.
0: Ja, op zijn Fries. En als je dan dacht van, wat is dat ook alweer FIEF? Dat is het onderdeel van het gemeentelijke sportbedrijf die ervoor zorgt dat er allemaal dit soort sportieve activiteiten georganiseerd kunnen worden in de gemeente.
1: Yes.
0: En het laatste, dat is een rondje Afrodance. Dat kun je doen bij Toornhoes in Lemmer. En dat zit in de Hege Vonnen. Dansliefhebbers die kunnen de zaterdag 17 oktober deelnemen aan een workshop Afrodance. Danique Los, zij is de dansdocent van die dag. En die neemt je dan mee in die energieke wereld. Voor verschillende leeftijdsgroepen, afhankelijk van je leeftijd, is er dan een tijdstip waarop je dat kan doen. Aanmelden is verplicht. Dat kan op de website www.toornhoes.nl. Nou, de calorieën je vliegen je van het lijf af.
1: En dat is maar goed ook.
0: Dan gaan we zometeen naar het weerbericht om 9:30.
1: Ja, we gaan eens kijken wat het weerbericht doet. Zeker.
0: De weergoden gaan we weer actualiseren.
1: Ja, moet ook gebeuren.
0: Dit is de muziek van Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel.
2: What

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Voor de Heatwave en Boogie Nights. Het is precies 9:30. In Balk is de luchtdruk 1013.
1: Radio Spallenburg. Weerbericht.
0: Dat krijg je van Erik de Boer.
2: Ja, in onze regio begint maandag fris. In de ochtend ligt de temperatuur tussen ongeveer 6 en 9 graden. En plaatselijk kan wat mist gaan voorkomen. Verder zijn de perioden met zon en wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind of zuidenwind loopt de temperatuur later op naar ongeveer 12 tot 14 graden. Maandagmiddag blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt aangenaam herfstweer. Al blijft onze regio iets koeler dan in het zuiden van het land. De temperatuur loopt uit rond 14 graden en tegen het einde van de middag neemt de bewolking weer geleidelijk wat toe. In de avond raakt het bewolkt en vooral langs de kust trekt de zuidenwestenwind aan. En later op de avond is er een lichte bui niet uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden landinwaarts en blijft aan de kust wat hoger. De nacht na dinsdag verloopt bewolkt met af en toe een lichte bui. Door de bewolking koelt het weinig af. De minima liggen rond de 10 en 14 graden. En de zuidelijke wind is matig aan de Waddenkust soms vrij krachtig. Dan dinsdag dan overheerst de bewolking en trekken geregeld enkele lichte buien of perioden met lichte regen over onze regio. Daarbij staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En ondanks het wisselvallige weer wordt het opvallend zacht met temperaturen tussen de 17 en de 19 graden. Dan woensdag. Dat belooft een vrije herfstdag te worden. Het blijft droog. Er is veel ruimte voor de zon. En bij weinig wind stijgt het kwik naar 17 tot 19 graden. En dat is ook voor donderdag. Dat houdt een rustige en zachte herfst weer aan. Zon en wolken, dat wisselt elkaar af. Het blijft verder droog. De temperatuur loopt uit tot ongeveer 18 graden. Vrijdag neemt de kans op regen toe. Het lijkt vrijwel minder vriendelijk te worden tijdelijk. Hoeveel neerslag er valt, dat is verder nog onzeker. Maar vanaf het volgende weekend lijken de neerslagkansen weer wat kleiner te worden. En volgt een rustige herfstperiode met mogelijk mist in de nachten en de ochtenduren. Temperaturen rond de 14 graden lijken daarbij het meest waarschijnlijk. Ja, zometeen hier bij Afslag Maandag gaan we eventjes nog Oktoberfestje vieren. Het Jit Easer en DJ Heavy P, die komen naar Bantega. Lezing over vet en vitaal leven. Herfstver in Heeg, brouwers in het bos in Jaren in Reis. En een witte stok in Jouren. Nou, wat een feest.
0: Een witte stok in Jouren?
2: Ja hoor.
0: Wat een tease.
2: Hou hem hier.
0: Het is toch geen stok om mee te slaan, hè?
2: Nee, zeker niet. Oké. Okay.

0: weerkoortje staat er right next door. Want die hebben we al afgeserveerd een uur geleden.
1: Ja, die zijn al weg. Ja. Dat valt me trouwens wel vaker op. Om 9 uur zijn die al weg. Hè? En dan denk ik van ja,
0: blijf nog
1: we
0: even
1: hangen. We hebben nog een weerbericht, ja. Maar dan zijn ze al weg. Ja. Maakt niet uit.
0: Ja, of je moet dan waarschijnlijk meer betalen. Maar dat
1: nee, maar ze doen het gratis. Hè? Een bak koffie erin en je hoort ze verder niet.
0: Dat vind ik dan wel weer bijzonder.
1: Nou, of betaal jij ze wel?
0: Er wordt een maandelijks bedragje overgeboekt.
1: Fuck.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, moeten we het binnenkort maar zo over hebben. We gaan nu naar de tips door jou ingestuurd. Dankjewel daarvoor. nieuws@rtvspannenburg.nl.
1: Ja, ik hoor het al vaker misgaan. Ja. En jouw wordt zaterdag 17 oktober flink uitgepakt tijdens het Oktoberfest op de Merk. De feestavond die begint al om 16:30 met een Duitse maaltijd om een goede bodem te leggen. En de aftrap die wordt verzorgd door het Oktoberfeestband Die Wallenkraaiers uit Naarden. En op het programma staan verder optredens van de Foute Skipakken Party Team. Goeie naam. De Bandits, DJ Alderfok en Javis. Kaarten via oktoberfest-jouren.nl.
0: Ook een feestje in Bantega, in dorpshuis De Pomp. Daar staat zaterdag 17 oktober een muziekavond op het programma met de Friese band Jitteaser. Ze komen uit Sydney. Dat is lekker dichtbij. Die kunnen rollend naar huis. En DJ Heavy P, die is ook aanwezig. Die kan ook weer rollend naar huis, want die moet naar Heerenveen. Hij zorgt voor de muzikale invulling voor en na het optreden van Jitteaser. Nou, dat alles in de mix vanaf 21:30 zaterdagavond in De Pomp. €15 entree.
1: Wie meer wil weten over gezond ouder voor en fit blijven, die kan woensdag 14 oktober terecht in Zalencentrum Sydney. Daarvoor zorgen oud-bondscoach Fopper Hanet Challeng van den Berg een informatieve en interactieve lezing over fit en vitaal leven. En tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan bod die bijdragen aan een gezonde leefstijl en een actieve manier van leven. Begint om 8:00 s'avonds, aanmelden, hoeft niet, kan gewoon binnenlopen.
0: Dan gaan we naar Heeg, daar staat het Heeghoes. 18 oktober is daar een herfstfeer en die begint om 1:00.
1: Oh, dat is kort.
0: Ja, heel kort.
1: Daar gaan we naar Rijst. Daar is een voor bierliefhebbers. Die kunnen daar dan 17 oktober terecht bij Brasserie Rijst en Bos in Rijst. Voor het evenement Brouwers in het Bos. En tijdens deze middag en avond presenteren meerdere brouwerijen hun speciaalbieren. Bezoekers kunnen verschillende deliriumbieren proeven en kennis maken met het aanbod van 5 andere brouwers. En naast de bieren is er ook speciaal volop aandacht voor het eten natuurlijk. Waaronder gerookte paling en varken aan het spit. Brouwers in het Bos vindt plaats van 2 tot 8. En dat is bij Brasserie Rijst en Bos.
0: Donderdag, dan is het de internationale dag van de Witte Stok. Erik had het er net al even over.
1: De Witte Stok.
0: De Witte Stok. In Jouweren vragen vrijwilligers van de Oogvereniging Friesland en de werkgroep de Friese Kamaren inclusief toegankelijk aandacht voor de veiligheid van blinden en slechtzienden. Want daar is de Witte Stok al de konijn kwam uit de hoge hoed. Het gaat over slechtziendheid.
1: Die is ook wit, hè, de konijn.
0: Dat bedoel ik. Tijdens de actie gaan vrijwilligers in gesprek met automobilisten, fietsers en voetgangers over veilig oversteken en de betekenis van de Witte Stok in het verkeer. Want zoals u geleerd heeft, dan moet je iedereen voor laten gaan, hè?
1: Ja.
0: Ja. Als ze willen oversteken.
1: Ja.
0: Dit alles dat vindt donderdag plaats tussen 10 en 1 op de Merk, de Roggemolen en de Sinneborn in Jouweren.
1: Ter gelegenheid van het 475-jarig bestaan van Heerenveen wordt er zaterdag 17 oktober de historische bustour langs de Heeren en Veen georganiseerd. Met een oldtimerbus rijden deelnemers langs locaties en herinneren aan de rijke geschiedenis van de turfwinning in de regio. Onderweg wordt verteld over de ontwikkeling van Heerenveen, de veengravers en de verschillen tussen arm en rijk in vroegere tijden. De tocht die vertrekt om 1:00 vanaf het Nationaal Openbaar Vervoermuseum aan de Jetsen-Velstraweg 46A in Oosterhout. Terugkomst is ongeveer rond 19:30. Deelname kost €29,95. Dat is inclusief vervoer, koffie, thee en wat lekkers. En entree tot het museum van Heerenveen. Nou, kaarten zijn verkrijgbaar tot 16 oktober via de website waterlandvanfriesland.nl.
0: Heb je nog een paar dagen. En wie altijd al eens kennis wilde maken met volksdansen, die kan deze maandag zijn of haar kans pakken. Want er komt een open oefenavond van dansgroep Alt Hielpen. In Balk is dat. De vereniging die nodigt belangstellenden uit om vrijblijvend mee te doen en kennis te maken met de sfeer binnen de groep. De danservaring die zij hebben, die heb je zelf niet nodig. Ook muzikanten die een instrument bespelen zijn van harte welkom. Waar moet je zijn? Bij het Vredehoes in Balk. Aan het Harskeplein is dat. En dat is om 19:30. Niet te hard schreeuwen en dansen, want er wordt hier nog radio gemaakt.
1: Zeker.
0: Zit in hetzelfde pand namelijk. Zo, ja. Wat een lijst, hè? Het wordt een drukke herfstvakantie wat dat betreft.
1: Maar wel leuk voor de mensen.
0: En er is van alles te beleven. Ja, kies wat leuks uit. Wij gaan ons opmaken voor de uitsmijter en het bonusmateriaal. Dat zijn twee platen om de nieuwe week extra goed mee te beginnen.
1: Jawel.
0: Het wordt een gezellig kwartiertje op Spannenburg. Blijf luisteren. Dit is de week.

0: Eyes van The Weeknd. We moeten nog een plaat. We zaten hier te ouwe hoeren ondertussen in de studio.
1: Ja.
0: Dat heb je natuurlijk als je platen gaat draaien. Dan moet je daarna nog eventjes een plaat draaien. Wat zullen we eens eventjes doen? Want meestal
1: moet ik anders even wat gaan zingen? Nee,
0: we
1: niet.
0: Moeten even rekenen uiteindelijk of het zometeen goed uitkomt qua tijd. Dus ik moet even...
1: Mensen denken dat het al zo simpel is om een plaatje te draaien. Maar het zit wel echt een hele theorie.
0: Radio is echt de hele tijd dat je maar moet rekenen of het allemaal goed gaat komen. Dus,
1: gaat het goed komen?
0: Ik denk het wel. Yeah.

0: floten nu tentoongesteld zijn.
1: Ja.
0: Worden allemaal antwoorden gegeven aankomende donderdagmiddag, 15 oktober. Daar kun je heen om 3:30. Vragen zoals wat we eigenlijk tot nu toe weten over die 12 bijzondere tweedehands zwaarden die daar te zien zijn. Of die bijvoorbeeld wel echt gebruikt zijn. Of dat ze alleen een ceremoniële functie hadden. Er komt een lezing in Museum Sloten donderdagmiddag, dus 3:30. En dan vertellen Jeroen Punt en Casper van Dijk van het Nationaal Militair Museum over hun grootschalige onderzoek naar die tweedehands zwaarden. Je kan je aanmelden door een mailtje naar het museum te sturen. En het mailadres, dat is info@museumsloten.nl, dat je daar donderdag om 3:30 bij wil zijn.
1: Oké, nou hartstikke leuk.
0: Last minute nog eventjes.
1: Jazeker, dat hoort erbij.
0: Oh, dit is trouwens niet het deuntje die we moeten hebben.
1: Dan gaan we naar de uitsmijter van deze week. Oh.
0: Dat is beter. Mensen.
1: Heb je nou zelf tip voor je programma? Kun je ze mailen nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
0: schande.nl.
1: Oh, die was voor jou, maar ja, heb ik hem even gemaakt. Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken inderdaad terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends. En dan zijn we er weer.
0: Ja.
1: Ja, hij mag nou wel. Zo zeggen,
0: nou, ik wou zo graag eerder. Ja, ik heb er zo zin in.
1: Ja, ik snap hem, maar je moet toch soms even geduld hebben in het leventje. Ja, de uitsmijter.
0: Ja, we zijn er trouwens heel snel tegenaan gelopen.
1: Ja, ik zat een beetje in die bak te rommelen.
0: Ja, Paco Paco hebben
1: Paco,
0: wij.
1: Paco.
0: Waarom heet ze Paco Paco?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Hebben we, we hebben ook slecht voorbereid.
1: Maar ik ga het even, hebben we nog eventjes?
0: Ja hoor, chaotisch einde. Maar chaotisch.
1: Ja, vertel iets korts over Paco Paco Taka Taka Ta. Of ga ik het nog niet mogen zeggen?
0: Nou ja, vroeger had je Wikipedia Radio. Dit is tegenwoordig het ChatGPT Radio.
1: Taka Taka Ta van Paco Paco is een vrolijke zomerrit uit 1972.
0: Ja.
1: Paco Paco, geboren als Francisco Ropero Gomez, kwam oorspronkelijk uit Spanje, verhuisde later naar België. Oh. En met zijn aanstekelijke Spaanse ritme scoorde hij ook in Nederland een hit te bereiken. De top 10. Het lied werd geschreven door de Vlaamse bandleider Alver Lane. En kreeg later ook opgenomen door de Franse zanger Joe Dassin. Of Joe Dassin.
0: Ik ga hem gewoon
1: echt een zomerse meezinger die naar ruim 5 jaar nog altijd. Ja, precies.
0: Wij zijn er volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Ja. Yeah.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Retailsmall.nl. Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metale constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijsten Nijsreportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold

0: Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Etels en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september, niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Alle dagen die muziek. Radio Spannenburg. Met de non-stop muziekmix van de Frieske Marne.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal

0: ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Greensalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contact.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep

0: was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkewitsch en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneun van de Mannen om 12 uur.

0: Het lijstenijs uit de Frieske Marren en die favoriete muziek. Alle dagen op Radio Spannenburg.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack. En hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Relax. Just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante

0: van de meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Retailsmall.nl.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Waarom in de tijd?

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Dit is Waarom in het Niet. Mijn muziek is hier een 60.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. We hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen, in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran. Almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor Stovitte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

we got news.

0: Wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal. Dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieken en verwezen de zeehonden.

raakte gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum

Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een 250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met

het lijst naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.